to be home. I could have a split. Me. Die scheren ze weer gewoon af. En nee, is het er iets om? En nee.

Digo, escuche esta chule. Me. Ik heb een beetje gelacht. En mee. Ik zeg er iets van. En mee.